0: call me babe.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: De Nederlandse voetbalvrouwen moeten begin juni in de absolute ontknoping van de WK-kwalificatiereeks twee basisspeelsters missen. Bondscoach Arjan Veurink kan in de laatste twee cruciale duels geen beroep doen op Jill Roort en Vivianne Miedema. Wel is er een opsteker, Jackie Groene keert namelijk terug. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio. Het ontbreken van het duo is een tegenslag voor het nationale team. Roort kampt met het herstel van een buikoperatie, is nog niet fit genoeg. En Miedema ontbreekt vanwege ernstige gezondheidsproblemen van haar moeder. Naast dit duo miste Oranje nog een aantal basisspeelsters. Keepster Daphne van Doornselaar ondergaat een operatie. En ook Chastity Grant, Lotte Keukelaar en Lieske Carleer zijn geblesseerd. Bondscoach kan wel weer beschikken over een fitte Jackie Groene, die langs de kant stond bij Paris Saint-Germain. En ook ervaren krachten zoals Danielle van der Donk en Dominique Jansen sluiten weer aan bij de groep. Ploeg staat er ondanks de blessuregolf goed voor, want met nog maar twee wedstrijden te gaan gaat Nederland aan de leiding in de pool. Zeker na de sterke resultaten tegen Frankrijk. Uitwedstrijd tegen Ierland en het thuisduel met Polen zijn de laatste hordes in deze kwalificatiereeks. De voorsprong op nummer 2 Frankrijk is 1 punt. En de inzet is hoog, want alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het wereldkampioenschap in Brazilië. De nummers 2, 3 en 4 zijn veroordeeld tot de play-offs en die zijn dit najaar.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het was een bijzondere outfit waarmee tennister Naomi Osaka de aandacht trok op Roland Garros. Ze verscheen op de tennisbaan in een gelaagde, goudkleurige jurk die geïnspireerd is op de verlichte Eiffeltoren. Osaka profileert zich tijdens tenniswedstrijden steeds vaker als een stijlicoon. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Osaka geeft toe dat ze vooraf behoorlijk nerveus was over die kledingkeuze. Omdat de jurk in de zon enorm reflecteert, was ze bang dat de scheidsrechter haar van de baan zou sturen en zeggen, nou, ga je me omkleden. Maar ze had voor de zekerheid twee reserve outfits klaar liggen. Bleek allemaal niet nodig. Haar opvallende kleding past wel in een trend, want Osaka laat de laatste tijd steeds vaker haar passie voor de mode zien. Eerder speelde ze al in een outfit die gebaseerd was op een kwal. En ze droeg een keer rozen in haar haar. En ze geeft aan dat ze vooral tijdens de opkomst bij grote toernooien zich echt een entertainer voelt. Focus lag trouwens niet alleen op de mode. Sportief gezien gaat het ook de goede kant op met de tennister. Na een periode met mentale problemen, fysieke klachten, na haar zwangerschap knocht ze zich weer terug naar de top. Haar openingspartij tegen de Duitse Laura Siegemund won ze in twee sets. En ze probeert dit jaar voor het eerst de derde ronde te passeren in Parijs.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er breekt een nieuw tijdperk aan voor Vitesse. Arnhemse voetbalclub is na 16 jaar weer volledig in Nederlandse handen. De regionale investeringsgroep van 5 ondernemers heeft de overname voor ruim 2,5 miljoen euro afgerond. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Investeerders staan garant voor de begrotingstekorten, waardoor de club na jaren van financiële en sportieve chaos in rustiger vaarwater komt. Sinds de verkoop aan buitenlandse eigenaren in 2010 balanceerde de club herhaaldelijk op de rand van de afgrond. Maar de nieuwe eigenaren spreken van een mijlpaal die de toekomst van de club veilig stelt. De overname valt samen met een belangrijke regelwijziging van de KNVB, die Vitesse ook nog eens extra zekerheid biedt. Voetbalbond heeft namelijk besloten dat clubs het seizoen altijd mogen afmaken als een licentie niet voor 1 juni definitief is ingetrokken. Een eventuele uitsluiting schuift dan door naar het jaar erop. Bond wil hiermee voorkomen dat er net als vorig jaar pas na de lopende competitie duidelijkheid is over deelname. Marianne van Leeuwen, zij is directeur betaald voetbal bij de KNVB, benadrukt dat de bond hiermee kiest voor duidelijkheid vooraf. Door deze nieuwe regel speelt Vitesse sowieso in de keukenkampioendivisie. Er loopt nog wel een juridische procedure bij de Hoge Raad over de licentie. Maar een belangrijk advies viel eerder al uit in het voordeel van de Arnhemmers. De KNVB stelt dat de nieuwe regels geen versoepeling zijn. Clubs moeten dus onverminderd aan alle strenge eisen blijven voldoen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Succescoach Johan de Wit keert definitief terug op Nederlandse bodem. Na jarenlang buitenlands succes gaat hij aan de slag bij Team Novus. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Wit was succesvol de afgelopen jaren, zeer, in Azië. Onder zijn leiding pakte de Chinees Ning Zhongyan goud en 2 keer brons op de Spelen in Milaan. En ook de Japanse ster Mio Takagi reed onder zijn vleugels naar 4 bronzen medailles. Zij besloot afgelopen maart haar indrukwekkende carrière te beëindigen. En na alle buitenlandse successen kiest de Wit nu bewust voor een avontuur dicht bij huis. Hij gaf eerder al aan dat hij graag vaker thuis wil zijn voor zijn vrouw en zijn kinderen en bijvoorbeeld in het weekend langs het voetbalveld wil staan bij zijn gezin. Bij Team Novus gaat de Wit samenwerken met de huidige coaches Daniel Craig en Thomas Geerdink. Het team ondergaat trouwens een flinke metamorfose. Rijders als Naomi Verkerk en Serge Jordo vertrokken naar andere ploegen. En Dion Voskamp stopt met schaatsen. Naast de komst van de Wit krijgt de formatie er direct zo'n 10 nieuwe schaatsers bij. En met deze vernieuwde ploeg start een langetermijnproject. De Wit krijgt de sportieve leiding om met Team Novus toe te werken naar de Spelen. En die zijn in 2030.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Don't nobody else make me feel like... Don't nobody else make me feel like... Don't nobody else make me feel like... So don't nobody else make me

0: Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur. Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Door de nieuwe reglementen in de Formule 1 moeten teams dit seizoen veel dieper in de cijfers duiken om het batterijverbruik te managen. Haascoureur Oliver Bierman legt uit dat de voorbereiding op een raceweekend hierdoor behoorlijk is veranderd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Autosportbond FIA legt per circuit strikte limieten op voor het verbruik en terugwinnen van energie. En dat betekent dat er per baan een ingewikkelde puzzel moet worden gelegd om de optimale ronde te vinden. Bierman geeft aan dat de data over afstanden en limieten behoorlijk verwarrend kunnen zijn. En waar de voorbereiding voorheen heel recht toe recht aan was, vergaderen de teams nu bijna een uur extra per weekend over de instellingen van de motor. Volgens de Brit is het een hoop extra denkwerk, maar begint het team nu, na de eerste 5 races van het seizoen, steeds beter op snelheid te komen. De FIA paste de regels onlangs nog aan om te voorkomen dat coureurs op rechte stukken plotseling zonder stroom zitten en vroegtijdig van het gas moeten. Hoewel die aanpassing de auto's iets trager maakt, zorgt het wel voor stabiele topsnelheden. Volgens de hoofdingenieur van Haas is deze tussenoplossing misschien niet ideaal met de huidige techniek op de grid, maar het lost wel grotere problemen op de baan op. Focus verschuift voor de rijders dus voorlopig nog van puur racen naar slim rekenen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De vroege uitschakeling van Talon Griekspoor in Parijs draait om veel meer dan alleen sportief verlies. Griekspoor kampte tijdens een partij tegen de Italiaan Matteo Arnaldi met hevige plotselinge lichamelijke klachten. Halverwege de strijd ging het mis en overkwam hem een felle misselijkheid, waardoor hij naar eigen zeggen de controle over zijn lichaam verloor. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij was zeer openhartig over de impact Griekspoor. Hoewel er ook sprake leek van een knieblessure, bleek de fysieke uitputting de echte boosdoener. Exacte oorzaak blijft nog even onduidelijk. Griekspoor weet niet of de extreme hitte of een andere factor, zoals bijvoorbeeld het eten, de uiteindelijke boosdoener was. Wel benadrukt hij dat dergelijke zware omstandigheden simpelweg niet te voorspellen zijn. Zelfs de meest fitte spelers binnen het circuit gaan volgens hem momenteel volledig onderuit in de Franse warmte. Frustratie zit wel diep. Mislopen van cruciale setpoints in de beslissende tiebreak noemt hij onacceptabel en een pijnlijke fout waarmee hij zichzelf in de vingers sneed. Ondanks de tegenslag krabbelde hij namelijk nog wel even op, maar dat bleek niet genoeg om de wedstrijd te kantelen. Het Franse avontuur in het enkelspel eindigt dus voor hem in mineur. Hij verlaat het toernooi niet direct Griekspoor. Hij blijft voorlopig nog even in Parijs om zijn partner, dat is tennister Anastasia Potapova, te steunen tijdens haar restie.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Mint op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De KNVB verhuist niet naar Almere en breidt het huidige complex in Zeist uit. Er is een doorbraak bereikt in de gesprekken over de broodnodige extra trainingsvelden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voetbalbond kampt al langer met ruimtegebrek op de huidige locatie aan de Woudenbergseweg. Nationale teams moeten nu regelmatig uitwijken naar andere locaties om te kunnen trainen. En om die internationale ambities waar te maken, wilde de bond uitbreiden. Nou, eerder liepen de plannen vast, omdat de gemeente Zeist en de provincie Utrecht niet akkoord gingen met de voorgestelde natuurcompensatie. Het complex grenst namelijk aan beschermd natuurgebied. Na een mislukte onderhandelingsronde keek de KNVB naar alternatieven en die lagen buiten de provincie. Almere was serieus in beeld voor een volledig nieuw hoofdkantoor, maar de bond ziet daar dus nu vanaf, omdat een verhuizing te grote financiële en organisatorische risico's met zich meebrengt. KNVB meldt dat er een nieuw perspectief is ontstaan na constructieve gesprekken met de lokale overheden. Er liggen concrete oplossingen op tafel voor de compensatie van het groen. Nou, hoeveel velden er precies bij komen en wanneer de schop de grond ingaat, dat is nog niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat Zeist de thuisbasis van het Nederlandse voetbal blijft.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse voetbalvrouwen moeten begin juni in de absolute ontknoping van de WK-kwalificatiereeks twee basisspeelsters missen. Bondscoach Arjan Veurink kan in de laatste twee cruciale duels geen beroep doen op Jill Roort en Vivianne Miedema. Wel is er een opsteker. Jackie Groene keert namelijk terug. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio. Het ontbreken van het duo is een tegenslag voor het nationale team. Roort kampt met het herstel van een buikoperatie. Is nog niet fit genoeg. En Miedema ontbreekt vanwege ernstige gezondheidsproblemen van haar moeder. Naast dit duo mist Oranje nog een aantal basisspeelsters. Keepster Daphne van Doornselaar ondergaat een operatie. En ook Chastity Grant, Lotte Keukelaar en Lieske Carleer zijn geblesseerd. Bondscoach kan wel weer beschikken over een fitte Jackie Groene, die langs de kant stond bij Paris Saint-Germain. En ook ervaren krachten zoals Danielle van der Donk en Dominique Jansen sluiten weer aan bij de groep. Ploeg staat er ondanks de blessuregolf goed voor, want met nog maar twee wedstrijden te gaan gaat Nederland aan de leiding in de pool. Zeker na de sterke resultaten tegen Frankrijk. Uitwedstrijd tegen Ierland en het thuisduel met Polen zijn de laatste hordes in deze kwalificatiereeks. De voorsprong op nummer 2 Frankrijk is 1 punt. En de inzet is hoog, want alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het wereldkampioenschap in Brazilië. De nummers 2, 3 en 4 zijn veroordeeld tot de play-offs en die zijn dit najaar.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het was een bijzondere outfit waarmee tennister Naomi Osaka de aandacht trok op Roland Garros. Ze verscheen op de tennisbaan in een gelaagde, goudkleurige jurk die geïnspireerd is op de verlichte Eiffeltoren. Osaka profileert zich tijdens tenniswedstrijden steeds vaker als een stijlicoon. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Osaka geeft toe dat ze vooraf behoorlijk nerveus was over die kledingkeuze. Omdat de jurk in de zon enorm reflecteert, was ze bang dat de scheidsrechter van de baan zou sturen en zeggen, nou ga je me omkleden. Maar ze had voor de zekerheid twee reserve outfits klaar liggen. Het bleek allemaal niet nodig. Haar opvallende kleding past wel in een trend, want Osaka laat de laatste tijd steeds vaker haar passie voor de mode zien. Eerder speelde ze al in een outfit die gebaseerd was op een kwal en ze droeg een keer rozen in haar haar en ze geeft aan dat ze vooral tijdens de opkomst bij grote toernooien zich echt een entertainer voelt. Focus lag trouwens niet alleen op de mode. Sportief gezien gaat het ook de goede kant op met de tennister. Na een periode met mentale problemen, fysieke klachten, na haar zwangerschap knocht ze zich weer terug naar de top. Haar openingspartij tegen de Duitse Laura Siegemund won ze in 2 sets. En ze probeert dit jaar voor het eerst de derde ronde te passeren in Parijs.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt langzaam maar zeker een beetje op gang. Hier en daar rijdt het al wat langzamer. Op de A12 bijvoorbeeld, Duitse grens Arnhem. Tussen knooppunt Ouddijk en Duiven 10 minuten door uitgelopen werkzaamheden. Verder de A15 Rotterdam-Gorkum. Tussen Sliedrecht en Gorkum zelf 7 kilometer en 10 minuten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er breekt een nieuw tijdperk aan voor Vitesse. Arnhemse voetbalclub is na 16 jaar weer volledig in Nederlandse handen. De regionale investeringsgroep van 5 ondernemers heeft de overname voor ruim 2,5 miljoen euro afgerond. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Investeerders staan garant voor de begrotingstekorten, waardoor de club na jaren van financiële en sportieve chaos in rustiger vaarwater komt. Sinds de verkoop aan buitenlandse eigenaren in 2010 balanceerde de club herhaaldelijk op de rand van de afgrond. Maar de nieuwe eigenaren spreken van een mijlpaal die de toekomst van de club veilig stelt. De overname valt samen met een belangrijke regelwijziging van de KNVB die Vitesse ook nog eens extra zekerheid biedt. Voetbalbond heeft namelijk besloten dat clubs het seizoen altijd mogen afmaken als een licentie niet voor 1 juni definitief is ingetrokken. Een eventuele uitsluiting schuift dan door naar het jaar erop. Bond wil hiermee voorkomen dat er net als vorig jaar pas na de lopende competitie duidelijkheid is over deelname. Marianne van Leeuwen, zij is directeur betaald voetbal bij de KNVB, benadrukt dat de bond hiermee kiest voor duidelijkheid vooraf. Door deze nieuwe regel speelt Vitesse sowieso in de keukenkampioendivisie. Er loopt nog wel een juridische procedure bij de Hoge Raad over de licentie, maar een belangrijk advies viel eerder al uit in het voordeel van de Arnhemmers. De KNVB stelt dat de nieuwe regels geen versoepeling zijn. Clubs moeten dus onverminderd aan alle strenge eisen blijven voldoen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt nog niet veel voor, staat in de startblokken, maar is al wel meer dan 100 kilometer. Wat opvalt is onder andere de A2 naar Utrecht tussen Hintham en Kerkdriel. 5 kilometer en 10 minuten. Ook de A20 staat erbij naar Gouda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 10 minuten extra. En de A50 naar Os tussen Ewijk en Ravenstein. Daar heb je zo'n 5, maximaal 10 minuten extra.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Is Grand Prix Radio.

Let me explain. My love for you is real. Something I

0: Teams. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Succescoach Johan de Wit keert definitief terug op Nederlandse bodem. Na jarenlang buitenlands succes gaat hij aan de slag bij Team Novus. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Wit was succesvol de afgelopen jaren, zeer, in Azië. Onder zijn leiding pakte de Chinees Ning Zhongyan goud en 2 keer brons op de Spelen in Milaan. En ook de Japanse ster Mio Takagi reed onder zijn vleugels naar 4 bronzen medailles. Zij besloot afgelopen maart haar indrukwekkende carrière te beëindigen. En na alle buitenlandse successen kiest de Wit nu bewust voor een avontuur dicht bij huis. Hij gaf eerder al aan dat hij graag vaker thuis wil zijn voor zijn vrouw en zijn kinderen en bijvoorbeeld in het weekend langs het voetbalveld wil staan bij zijn gezin. Bij Team Novus gaat de Wit samenwerken met de huidige coaches Daniel Craig en Thomas Geerdink. Team ondergaat trouwens een flinke metamorfose. Rijders als Naomi Verkerk en Serge Joro vertrokken naar andere ploegen. En Dion Voskamp stopt met schaatsen. Naast de komst van de Wit krijgt de formatie er direct zo'n 10 nieuwe schaatsers bij. En met deze vernieuwde ploeg start een langetermijnproject. De Wit krijgt de sportieve leiding om met Team Novus toe te werken naar de Spelen. En die zijn in 2030.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nu is de ochtendspits echt op gang gekomen met meer dan 250 kilometer. Wat opvalt is onder andere een ongeluk op de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam bij de Heinenoordtunnel. De weg is daar weer vrij, maar het is nog wel erg druk. Je hebt een file van 10 kilometer en een uur staan daar. Omrijden kan over de Moerdijkbrug, volgt dan de A16. Verder de A348. Richting Arnhem is de weg de hele dag dicht tot aan knooppunt Velperbroek. Heeft te maken met een spoedreparatie daar. Jeroen wordt daar lokaal omgeleid. En het is druk op de A15 Nijmegen-Gorkum vanaf ochtend. 10 kilometer en 10 minuten.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Door de nieuwe reglementen in de Formule 1 moeten teams dit seizoen veel dieper in de cijfers duiken om het batterijverbruik te managen. Haascoureur Oliver Bierman legt uit dat de voorbereiding op een raceweekend hierdoor behoorlijk is veranderd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Autosportbond FIA legt per circuit strikte limieten op voor het verbruik en terugwinnen van energie. En dat betekent dat er per baan een ingewikkelde puzzel moet worden gelegd om de optimale ronde te vinden. Bierman geeft aan dat de data over afstanden en limieten behoorlijk verwarrend kunnen zijn. En waar de voorbereiding voorheen heel recht toe recht aan was, vergaderen de teams nu bijna een uur extra per weekend over de instellingen van de motor. Volgens de Brit is het een hoop extra denkwerk, maar begint het team nu, na de eerste 5 races van het seizoen, steeds beter op snelheid te komen. De FIA paste de regels onlangs nog aan om te voorkomen dat coureurs op rechte stukken plotseling zonder stroom zitten en vroegtijdig van het gas moeten. Hoewel die aanpassing de auto's iets trager maakt, zorgt het wel voor stabiele topsnelheden. Volgens de hoofdingenieur van Haas is deze tussenoplossing misschien niet ideaal met de huidige techniek op de grid, maar het lost wel grotere problemen op de baan op. Focus verschuift voor de rijders dus voorlopig nog van puur racen naar slim rekenen.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en verloopt best wel druk met meer dan 500 kilometer file in totaal. Wat opvalt is onder andere een ongeluk op de A67 Venlo-Eindhoven. Bij Gelderop is één rijstrook dicht. Vanaf Liesel een vertraging van 15 minuten. Verder drukte nog op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam voor de Heinenoordtunnel. 3 kilometer en een kwartier extra. Eerder gebeurde daar een ongeluk, de weg is daar weer vrij. Mensen rijden nog wel om vanwege dat ongeluk en komen nu in de file te staan op de A17, Roosendaal-Dordrecht. Vanaf Stamperschat file tot aan knooppunt Klaverpolder, 14 kilometer en 25 minuten.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De vroege uitschakeling van Talon Griekspoor in Parijs draait om veel meer dan alleen sportief verlies. Griekspoor kampte tijdens een partij tegen de Italiaan Matteo Arnaldi met hevige plotselinge lichamelijke klachten. Halverwege de strijd ging het mis en overkwam hem een felle misselijkheid, waardoor hij naar eigen zeggen de controle over zijn lichaam verloor. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij was zeer openhartig over de impact Griekspoor. Hoewel er ook sprake leek van een knieblessure, bleek de fysieke uitputting de echte boosdoener. Exacte oorzaak blijft nog even onduidelijk. Griekspoor weet niet of de extreme hitte of een andere factor, zoals bijvoorbeeld het eten, de uiteindelijke boosdoener was. Wel benadrukt hij dat dergelijke zware omstandigheden simpelweg niet te voorspellen zijn. Zelfs de meest fitte spelers binnen het circuit gaan volgens hem momenteel volledig onderuit in de Franse warmte. Frustratie zit wel diep. Mislopen van cruciale setpoints in de beslissende tiebreak noemt hij onacceptabel en een pijnlijke fout waarmee hij zichzelf in de vingers sneed. Ondanks de tegenslag krabbelde hij namelijk nog wel even op, maar dat bleek niet genoeg om de wedstrijd te kantelen. Het Franse avontuur in het enkelspel eindigt dus voor hem in mineur. Hij verlaat het toernooi niet direct Griekspoor. Hij blijft voorlopig nog even in Parijs om zijn partner, dat is tennister Anastasia Potapova, te steunen tijdens haar restie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het drukste moment van de ochtendspits ligt alweer achter ons. Maar nog niet te vroeg juichen, want het blijft hier en daar nog aardig druk. In totaal nog zo'n 500 kilometer file in het land. Ik begin met goed nieuws over de A1 richting Apeldoorn. Bij Deventer is de weg weer vrij na een ongeluk. Die file kan dus langzaamaan gaan oplossen. Vanaf Lochem nu nog wel 9 kilometer en 3 kwartier vertraging. Ook de A10, de ring van Amsterdam, nu een file. Tussen Zeeburg en Tuindorp Oostzaan. 4 kilometer en 10 minuten. Er is één rijstrook dicht omdat er een kapotte vrachtwagen staat. Dan wegwerkzaamheden bij Zwolle op de A28 vanuit Amersfoort. Vanaf het harde file tot aan Zwolle-Zuid. 10 kilometer en 20 minuten. En tot slot de A50 nog, Os richting Arnhem. Tussen Bankhoef en Renkum 13 kilometer. Je bent 30

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De KNVB verhuist niet naar Almere en breidt het huidige complex in Zeist uit. Er is een doorbraak bereikt in de gesprekken over de broodnodige extra trainingsvelden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voetbalbond kampt al langer met ruimtegebrek op de huidige locatie aan de Woudenbergseweg. Nationale teams moeten nu regelmatig uitwijken naar andere locaties om te kunnen trainen. En om die internationale ambities waar te maken, wilde de bond uitbreiden. Eerder liepen de plannen vast, omdat de gemeente Zeist en de provincie Utrecht niet akkoord gingen met de voorgestelde natuurcompensatie. Het complex grenst namelijk aan beschermd natuurgebied. Na een mislukte onderhandelingsronde keek de KNVB naar alternatieven en die lagen buiten de provincie. Almere was serieus in beeld voor een volledig nieuw hoofdkantoor, maar de bond ziet daar dus nu vanaf. Omdat een verhuizing te grote financiële en organisatorische risico's met zich meebrengt. KNVB meldt dat er een nieuw perspectief is ontstaan na constructieve gesprekken met de lokale overheden. Er liggen concrete oplossingen op tafel voor de compensatie van het groen. Hoeveel velden er precies bij komen en wanneer de schop de grond in gaat, dat is nog niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat Zeist de thuisbasis van het Nederlandse voetbal blijft.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is over zijn hoogtepunt heen, maar niet te vroeg juichen. We zitten nog boven de 500 kilometer. Wat opvalt is onder andere een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam, bij knooppunt de Nieuwe Meer. Een file van 40 minuten vanaf Zeeburg. Ook de verbindingsweg naar de A4 naar Den Haag is niet te gebruiken. Verder wegwerkzaamheden lokaal in Zwolle en daarom viel op de A28 vanuit Amersfoort. Vanaf het harde tot aan afrit Zwolle-Zuid, 9 kilometer en bijna een half uur extra. Dan de A50 Os-Arnhem tussen Bankhoef en Renkum, ongeveer 14 kilometer en 20 minuten in de file.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse voetbalvrouwen moeten begin juni in de absolute ontknoping van de WK-kwalificatiereeks twee basisspeelsters missen. Bondscoach Arjan Veurink kan in de laatste twee cruciale duels geen beroep doen op Jill Roort en Vivianne Miedema. Wel is er een opsteker, Jackie Groene keert namelijk terug. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio. Het ontbreken van het duo is een tegenslag voor het nationale team. Roort kampt met het herstel van een buikoperatie, is nog niet fit genoeg. En Miedema ontbreekt vanwege ernstige gezondheidsproblemen van haar moeder. Naast dit duo mist Oranje nog een aantal basisspeelsters. Keepster Daphne van Doornselaar ondergaat een operatie. En ook Chastity Grant, Lotte Keukelaar en Lieske Carleer zijn geblesseerd. Bondscoach kan wel weer beschikken over een fitte Jackie Groene, die langs de kant stond bij Paris Saint-Germain. En ook ervaren krachten zoals Danielle van der Donk en Dominique Jansen sluiten weer aan bij de groep. Ploeg staat er ondanks de blessuregolf goed voor, want met nog maar twee wedstrijden te gaan gaat Nederland aan de leiding in de pool. Zeker na de sterke resultaten tegen Frankrijk. Uitwedstrijd tegen Ierland en het thuisduel met Polen zijn de laatste hordes in deze kwalificatiereeks. De voorsprong op nummer 2 Frankrijk is 1 punt. En de inzet is hoog, want alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het wereldkampioenschap in Brazilië. De nummers 2, 3 en 4 zijn veroordeeld tot de play.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het was een bijzondere outfit waarmee tennister Naomi Osaka de aandacht trok op Roland Garros. Ze verscheen op de tennisbaan in een gelaagde, goudkleurige jurk die geïnspireerd is op de verlichte Eiffeltoren. Osaka profileert zich tijdens tenniswedstrijden steeds vaker als een stijlicoon. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Osaka geeft toe dat ze vooraf behoorlijk nerveus was over die kledingkeuze. Omdat de jurk in de zon enorm reflecteert, was ze bang dat de scheidsrechter haar van de baan zou sturen en zeggen, nou ga je me omkleden. Maar ze had voor de zekerheid twee reserve outfits klaar liggen. Het bleek allemaal niet nodig. Haar opvallende kleding past wel in een trend, want Osaka laat de laatste tijd steeds vaker haar passie voor de mode zien. Eerder speelde ze al in een outfit die gebaseerd was op een kwal en ze droeg een keer rozen in haar haar en ze geeft aan dat ze vooral tijdens de opkomst bij grote toernooien zich echt een entertainer voelt. Focus lag trouwens niet alleen op de mode. Sportief gezien gaat het ook de goede kant op met de tennister. Na een periode met mentale problemen, fysieke klachten, na haar zwangerschap, knocht ze zich weer terug naar de top. Haar openingspartij tegen de Duitse Laura Siegemund won ze in 2 sets. En ze probeert dit jaar voor het eerst de derde ronde te passeren in Parijs.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu snel op. We zitten nog rond de 150 kilometer. Er komt een nieuw ongeluk bij op de A27 Breda-Utrecht bij Lexmond. Er is één rijstrook dicht. Vanaf knooppunt Gorkum een file van 30 minuten. Verder wegwerkzaamheden in Zwolle, waardoor er file staat op de A28 vanuit Amersfoort. Vanaf het harde tot aan afrit Zwolle-Zuid, 8 kilometer en een kwartier extra. En goed nieuws over de A10, de Ring van Amsterdam. Bij knooppunt Nieuwemeer is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf over Amstel nog wel een file, 6 kilometer en ongeveer een kwartier.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Carlos Sainz is bijzonder enthousiast over het gloednieuwe stratencircuit in Madrid. De Williams-rijder is als ambassadeur nauw betrokken bij het grote Spaanse project en verwacht dat de spectaculaire baan alle critici definitief zal verrassen. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Sainz wijkt Madrid duidelijk af van het standaardconcept.

0: dat autosportsfans het circuit snel zullen gaan waarderen. De werkzaamheden in de Spaanse hoofdstad liggen strak op schema. Sainz reed onlangs zelf al enkele demonstratieronden en ziet dat de baan bijna af is. Wel erkent hij dat racewagens door de lange rechte stukken hard kunnen gaan stuiteren op het asfalt. Sainz maakt zich daar nu echter nog geen zorgen over en wil eerst de officiële trainingen afwachten. In september wordt er voor het eerst geraced over het gloednieuwe circuit.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Yeah.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is nu echt achter de rug. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. Onder meer op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Gorkum zelf is de hoofdrijbaan dicht vanwege een kapotte vrachtwagen. Je kunt er langs over de parallelrijbaan, maar je moet er wel 20 minuten langer over. Verder een ongeluk op de A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. 6 kilometer, kwartiertje extra. Gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Marit Steenbergen heeft de magische grens van 52 seconden doorbroken op de 100 meter vrije slag. Tijdens een wedstrijd in het Franse Canet-Roussillon klokte de regerend kampioene een tijd van 51,86 seconden. Daarmee scherpt ze haar eigen Nederlandse record flink aan. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met deze tijd is Steenbergen nu de op één na snelste vrouw ooit op dit koningsnummer. Alleen de Zweedse Sarah Sjöström was in het verleden sneller en heeft met 51,71 seconden nog altijd het wereldrecord in handen. De Nederlandse topzwemster bleef daar slechts 1500ste boven. Zelf gaf Steenbergen na afloop aan dat ze tijdens de race niet direct doorhad dat het zo snel ging. De trainingen verliepen de afgelopen periode al erg goed en ze is blij dat dit er nu in een wedstrijd uitkomt. Het is de tweede keer in korte tijd dat ze haar eigen toptijd verbetert, nadat ze in Monaco ook al een snelle tijd neerzette. De internationale zwemcompetitie reist direct door naar Barcelona voor de laatste stop van de Tour. Steenbergen is door haar prestaties gretig geworden en wil daar vol voor het wereldrecord gaan. Om dat te halen moet ze naar eigen zeggen iets meer bouwen in het tweede deel van de race. Door in de eerste 50 meter beter te doseren, hoopt ze in de laatste 10 meter nog net genoeg energie over te houden voor de toptijd. Ze heeft haar zinnen nu volledig gezet op het verbeteren van het wereldrecord.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Weekend op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is volledig achter de rug, maar er zijn helaas nog een paar bijzonderheden blijven hangen. Zo is er een ongeluk gebeurd op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Hoofddorp Zuid. De rechterrijstrook is dicht en vanaf Hoogmade is de vertraging 20 minuten. Verder de A16 Breda-Rotterdam voor Rotterdam Centrum een file van een uur. Komt door opruimwerkzaamheden na een eerder ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. Omrijden is een beter idee, dat kan via de Benelux-tunnel. Volgt de A15 en vervolgens de A4.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennisser Jesper de Jong heeft de derde ronde van Roland Garros bereikt. De Jong doet als zogeheten lucky loser mee aan het toernooi nadat de Franse speler zich op het laatste moment moest afmelden. Die onverwachte kans pakte de Jong met beide handen aan. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een eerdere stunt tegen oud-winnaar Stan Wawrinka rekende de Jong in zijn tweede partij ook af met de Italiaanse Federico Chiena. De tennisser spreekt zelf van een absolute mijlpaal in zijn carrière. Hij omschrijft zijn avontuur in Frankrijk als een ware rollercoaster. De Jong erkent dat het wegvallen van een geplaatste speler

0: Dam. Die partij ging toen verloren, maar De Jong geeft aan dat hij destijds kansen heeft gehad. Hij kijkt met veel vertrouwen uit naar de nieuwe ontmoeting en ziet volop mogelijkheden voor een volgende overwinning.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De rust is wedergekeerd op het Nederlandse asfalt. Alleen nog maar een file op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar 6 kilometer en 15 minuten voor de grenscontrole.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bondscoach Ronald Koeman streept de geplande stageplaatsen voor het komend wereldkampioenschap definitief weg. Het plan om jonge talenten mee te nemen naar het toernooi is door personele problemen onuitvoerbaar geworden. Op stel manier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het idee was om 3 plekken in de selectie te reserveren voor de toekomst. Aanstormende talenten zoals Kees Smit en Luciano Valente moesten zo ervaring opdoen, maar ze hebben inmiddels te horen gekregen dat ze thuis blijven. Door de aanhoudende stroom aan blessures, met name in de defensie, kan Koeman het zich niet veroorloven om plekken weg te geven aan spelers die nog niet klaar zijn voor het grote werk. De bondscoach legde uit dat de realiteit hem heeft ingehaald. Hij kiest nu bewust voor spelers die betrouwbaar zijn en direct inzetbaar zijn als dat nodig is. Dat verklaart ook de aanwezigheid van routiniers zoals Martin de Roon en Mats Wiever. Volgens Koeman bezitten zij het juiste karakter om hun rol te accepteren, ook als ze vanaf de reservebank energie moeten leveren aan de groep. Daarnaast krijgt de debuterende aanvaller Cresinho Somerville de voorkeur vanwege zijn hoge werkethiek en verdedigende discipline. Ook de keuze voor gevestigde namen zoals Wout Weghorst en Memphis Depay past binnen deze filosofie van zekerheid. Koeman benadrukt dat alles mee moet zitten om ver te komen, maar dat betrouwbaarheid nu de prioriteit heeft gekregen boven het opleiden van de jeugd.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een opvallend besluit in de keukenkampioendivisie, waar degraderend NAC Breda vasthoudt aan Carl Hoefkens. De Belgische trainer heeft na intensieve gesprekken met de directie groen licht gekregen om de club zo snel mogelijk terug te loodsen naar het

0: absoluut niet lekker zit en dat hij er de afgelopen tijd regelmatig wakker van heeft gelegen. Toch voelt de oefenmeester zich thuis in Breda en is hij naar eigen zeggen nog niet klaar bij de club. De doelstelling voor de club is helder. NAC wil direct terugkeren naar de eredivisie. Hoefkens omschrijft zichzelf als een vechter die uit is op revanche. Hij wil er alles aan doen om samen met de club, de supporters en de directie te strijden voor promotie. De directie steunt die ambitie en kiest hiermee bewust voor continuïteit op de trainingsbank.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het is onzeker of topscorer Neymar met Brazilië meegaat naar het wereldkampioenschap. De aanvaller ontbrak op de besloten training van de nationale ploeg en is inmiddels onderzocht in een privékliniek. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door een kuitblessure trainde Neymar niet mee met de rest van de WK-selectie op het oefencomplex in Teresópolis. De Braziliaanse voetbalbond houdt de kaken stijf op elkaar over de ernst van de situatie. De bond laat in een korte verklaring weten dat er pas weer updates komen als de medische staf de onderzoeken volledig heeft afgerond. Het nieuws zorgt voor de nodige spanning, want de bondscoach moet de definitieve WK-selectie uiterlijk op 1 juni indienen bij de FIFA. De spits speelde zijn laatste interland in 2023 en kampte sindsdien met veel blessures en vormverlies. Bondscoach Carlo Ancelotti benadrukte al eerder dat status niet telt en dat Neymar alleen meegaat als hij fit is. Ondertussen loopt de voorbereiding van de Brazilianen door. De ploeg speelt een oefenwedstrijd tegen Panama. Ancelotti mist in dat duel nog 3 andere sleutelspelers. Gabriel Magalhães, Marquinhos en Gabriel Martinelli ontbreken omdat ze eerst nog de finale van de Champions League spelen met Arsenal en Paris Saint-Germain. Na het duel met Panama oefent Brazilië nog tegen Egypte, waarna de jacht op de wereldtitel begint met een groepswedstrijd tegen Marokko.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Helaas zijn er een paar bijzonderheden bijgekomen. Allereerst de A20, Gouda Hoek van Holland. Bij Vlaardingen is de weg helemaal dicht door een ongeluk. Je kunt er nog wel langs over de parallelrijbaan. En dus ook nog richting Den Haag of richting de A4. Sterker nog, omrijden kan ook via de Benelux-tunnel en Rozenburg. Volg dan de A4, de A15 en vervolgens de A24. Vergeet dan niet de tol af te rekenen. Verder een ongeluk op de A2, Eindhoven-Maastricht, bij afrit Echt. Twee rijstroken zijn afgesloten. Vanaf Maasbracht is de vertraging 10 minuten. En door een bermbrand, één rijstrook minder op de A28 Amersfoort-Utrecht. Voor de beeld, 5 kilometer file en 15 minuten vertraging.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Wereldvoetbalbond FIFA ligt onder een vergrootglas in de Verenigde Staten. De openbare aanklagers van de staat New York en New Jersey zijn een officieel onderzoek gestart naar de ticketprijzen voor het aankomend wereldkampioenschap. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor het onderzoek zijn de torenhoge prijzen en signalen van misleiding. Supporters klagen dat een bewuste gevoel van schaarste is gecreëerd om hen onder druk te zetten snel tickets te kopen. Daarnaast voelen veel fans zich misleid over de kwaliteit van hun zitplaatsen. De autoriteiten eisen nu interne documenten van de FIFA om in te zien en te achterhalen waarom de ticketprijzen zoveel hoger liggen dan bij eerdere toernooien. Er wordt specifiek gekeken naar variabele prijsmodellen waarbij kaarten per verkoopfase duurder werden. De kritiek op de Voetbalbond is niet nieuw. Uit berekeningen blijkt dat een ticket voor de finale gemiddeld $13.000 kost tegenover $1.600 tijdens het vorige WK. De hoofdaanklager van New York benadrukt dat fans erop moeten kunnen vertrouwen dat ze krijgen wat hen is beloofd. De FIFA moet zich dus verantwoorden vlak voor de aftrap van het toernooi dat naast de Verenigde Staten ook in Canada en Mexico wordt gehouden. FIFA-voorzitter Gianni Infantino verdedigde de tarieven eerder door te stellen dat de bond marktconforme prijzen moet hanteren binnen de huidige entertainmentmarkt. De Amerikaanse justitie neemt daar voorlopig geen genoegen mee.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4 of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere bijzonderheden te melden. Allereerst de A2 Eindhoven-Maastricht. Bij Echt is een ongeluk gebeurd en er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is 30 minuten. Hierdoor ook viel op de A73 naar Maasbracht vanuit Nijmegen. Tussen Linnen en knooppunt Het Vonderen. Ongeveer 5 kilometer en een uur extra. Verder een bermbrand bij De Bilt op de A28 als je onderweg bent vanuit Amersfoort richting Utrecht. Vanaf Maarn een file van 15.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Formule 1-coureur Carlos Sainz is bijzonder enthousiast over het gloednieuwe stratencircuit in Madrid. De Williams-rijder is als ambassadeur nauw betrokken bij het grote Spaanse project en verwacht dat de spectaculaire baan alle critici definitief zal verrassen. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Sainz wijkt Madrid duidelijk af van het standaardconcept van een stratencircuit. Het circuit vormt een unieke mix tussen een krap stratengedeelte en een open permanent circuit met veel snelle richtingswisselingen. Vooral een lange bocht van bijna 180 graden maakte diepe indruk op de Spanjaard. Coureurs racen daar met zeer hoge snelheid door een flinke helling, waarbij de baan ook nog eens flink omhoog en omlaag loopt. Sainz vergelijkt de passage deels met de bekende kombocht van Zandvoort, maar benadrukt dat de snelheid in Spanje veel hoger ligt. Hij noemt het ontwerp gedurfd en denkt dat autosportsfans het circuit snel zullen gaan waarderen. De werkzaamheden in de Spaanse hoofdstad liggen strak op schema. Sainz reed onlangs zelf al enkele demonstratieronden en ziet dat de baan bijna af is. Wel erkent hij dat racewagens door de lange rechte stukken hard kunnen gaan stuiteren op het asfalt. Sainz maakt zich daar nu echter nog geen zorgen over en wil eerst de officiële trainingen afwachten. In september wordt er voor het eerst geraced over het gloednieuwe circuit.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Marit Steenbergen heeft de magische grens van 52 seconden doorbroken op de 100 meter vrije slag. Tijdens een wedstrijd in het Franse Canet-Roussillon klokte de regerend kampioene een tijd van 51,86 seconden. Daarmee scherpt ze haar eigen Nederlandse record flink aan. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met deze tijd is Steenbergen nu de op één na snelste vrouw ooit op dit koningsnummer. Alleen de Zweedse Sarah Sjöström was in het verleden sneller en heeft met 51,71 seconden nog altijd het wereldrecord in handen. De Nederlandse topzwemster bleef daar slechts 1500ste boven. Zelf gaf Steenbergen na afloop aan dat ze tijdens de race niet direct doorhad dat het zo snel ging. De trainingen verliepen de afgelopen periode al erg goed en ze is blij dat dit er nu in een wedstrijd uitkomt. Het is de tweede keer in korte tijd dat ze haar eigen toptijd verbetert, nadat ze in Monaco ook al een snelle tijd neerzette. De internationale zwemcompetitie reist direct door naar Barcelona voor de laatste stop van de Tour. Steenbergen is door haar prestaties gretig geworden en wil daar vol voor het wereldrecord gaan. Om dat te halen moet ze naar eigen zeggen iets meer bouwen in het tweede deel van de race. Door in de eerste 50 meter beter te doseren, hoopt ze in de laatste 10 meter nog net genoeg energie over te houden voor de toptijd. Ze heeft haar zinnen nu volledig gezet op het verbeteren van het wereldrecord.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een paar files in ons land, zo heb je 10 minuten vertraging op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de grens door controles vanaf Oldenzaal-Zuid langzaam rijdend verkeer. Ook grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf Zevenaar rijdt het langzaam met een kwartier vertraging. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Boksmeer een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennisser Jesper de Jong heeft de derde ronde van Roland Garros bereikt. De Jong doet als zogeheten lucky loser mee aan het toernooi nadat de Franse speler zich op het laatste moment moest afmelden. Die onverwachte kans pakte de Jong met beide handen aan. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een eerdere stunt tegen oud-winnaar Stan Wawrinka rekende de Jong in zijn tweede partij ook af met de Italiaanse Federico Chiena. De tennisser spreekt zelf van een absolute mijlpaal in zijn carrière. Hij omschrijft zijn avontuur in Frankrijk als een ware rollercoaster. De Jong erkent dat het wegvallen van een geplaatste speler voor een gunstige loting zorgde, maar benadrukte dat hij de opeenvolgende wedstrijden wel zelf moest winnen. De sportieve prestatie levert de Nederlander ook financieel veel op. Het bereiken van de derde ronde is inmiddels goed voor ruim een ton aan prijzengeld en een flinke stijging op de wereldranglijst. Dat is volgens de Jong een hele fijne bijkomstigheid. In de volgende ronde wacht een ontmoeting met de Russische Karin Khachenkov. Eerder dit jaar stonden de twee ook al tegenover elkaar tijdens het toernooi in Rotterdam. Die partij ging toen verloren, maar de Jong geeft aan dat hij destijds kansen heeft gehad. Hij kijkt met veel vertrouwen uit naar de nieuwe ontmoeting en ziet volop mogelijkheden voor een volgende overwinning.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bondscoach Ronald Koeman streept de geplande stageplaatsen voor het komend wereldkampioenschap definitief weg. Het plan om jonge talenten mee te nemen naar het toernooi is door personele problemen onuitvoerbaar geworden. Op stel manier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het idee was om 3 plekken in de selectie te reserveren voor de toekomst. Aanstormende talenten zoals Kees Smit en Luciano Valente moesten zo ervaring opdoen, maar ze hebben inmiddels te horen gekregen dat ze thuis blijven. Door de aanhoudende stroom aan blessures, met name in de defensie, kan Koeman het zich niet veroorloven om plekken weg te geven aan spelers die nog niet klaar zijn voor het grote werk. De bondscoach legde uit dat de realiteit hem heeft ingehaald. Hij kiest nu bewust voor spelers die betrouwbaar zijn en direct inzetbaar zijn als dat nodig is. Dat verklaart ook de aanwezigheid van routiniers zoals Martin de Roon en Mats Wiever. Volgens Koeman bezitten zij het juiste karakter om hun rol te accepteren, ook als ze vanaf de reservebank energie moeten leveren aan de groep. Daarnaast krijgt de debuterende aanvaller Cresinho Somerville de voorkeur vanwege zijn hoge werkethiek en verdedigende discipline. Ook de keuze voor gevestigde namen zoals Wout Weghorst en Memphis Depay past binnen deze filosofie van zekerheid. Koeman benadrukt dat alles mee moet zitten om ver te komen, maar dat betrouwbaarheid nu de prioriteit heeft gekregen boven het opleiden van de jeugd.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Een opvallend besluit in de keukenkampioendivisie, waar degraderend NAC Breda vasthoudt aan Carl Hoefkens. De Belgische trainer heeft na intensieve gesprekken met de directie groen licht gekregen om de club zo snel mogelijk terug te loodsen naar het hoogste niveau. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. NAC eindigde afgelopen seizoen op de voorlaatste plaats in de Eredivisie, net boven Heracles Almelo, waardoor degradatie onvermijdelijk was. Ondanks deze sportieve klap spreekt de clubleiding volop vertrouwen uit in de coach. Hoefkens begint daarmee binnenkort aan zijn derde seizoen in Brabant, aangezien zijn contract nog 1 jaar doorloopt. De trainer steekt de hand in eigen boezem en geeft toe dat de degradatie hem nog altijd veel pijn doet. Hij laat weten dat het resultaat hem absoluut niet lekker zit en dat hij er de afgelopen tijd regelmatig wakker van heeft gelegen. Toch voelt de oefenmeester zich thuis in Breda en is hij naar eigen zeggen nog niet klaar bij de club. De doelstelling voor de club is helder. NAC wil direct terugkeren naar de Eredivisie. Hoefkens omschrijft zichzelf als een vechter die uit is op revanche. Hij wil er alles aan doen om samen met de club, de supporters en de directie te strijden voor promotie. De directie steunt die ambitie en kiest hiermee bewust voor continuïteit op de trainingsbank.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is al behoorlijk druk op de Nederlandse wegen. 350 kilometer file bij elkaar. Gelukkig nog niet al te veel bijzonderheden. A5 Hoofddorp Amsterdam. 20 minuten vertraging bij de aansluiting met de A10 in de vorm van 6 kilometer file. A27 Utrecht-Gorkum. Kwartier vertraging bij Noorderloos. 10 minuten extra op de A59 vanuit Den Bosch naar Os bij knooppunt Paalgraven. En bij Vierlingsbeek op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk. De weg is daar weer vrijgegeven. Vanaf Venray nog wel 5 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het is onzeker of topscorer Neymar met Brazilië meegaat naar het wereldkampioenschap. De aanvaller ontbrak op de besloten training van de nationale ploeg en is inmiddels onderzocht in een privékliniek. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door een kuitblessure trainde Neymar niet mee met de rest van de WK-selectie op het oefencomplex in Teresópolis. De Braziliaanse voetbalbond houdt de kaken stijf op elkaar over de ernst van de situatie. De bond laat in een korte verklaring weten dat er pas weer updates komen als de medische staf de onderzoeken volledig heeft afgerond. Het nieuws zorgt voor de nodige spanning, want de bondscoach moet de definitieve WK-selectie uiterlijk op 1 juni indienen bij de FIFA. De spits speelde zijn laatste interland in 2023 en kampte sindsdien met veel blessures en vormverlies. Bondscoach Carlo Ancelotti benadrukte al eerder dat status niet telt en dat Neymar alleen meegaat als hij fit is. Ondertussen loopt de voorbereiding van de Brazilianen door. De ploeg speelt een oefenwedstrijd tegen Panama. Ancelotti mist in dat duel nog 3 andere sleutelspelers. Gabriel Magalhães, Marquinhos en Gabriel Martinelli ontbreken omdat ze eerst nog de finale van de Champions League spelen met Arsenal en Paris Saint-Germain. Na het duel met Panama oefent Brazilië nog tegen Egypte, waarna de jacht op de wereldtitel begint met een groepswedstrijd tegen Marokko.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: What time is it, man?

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits is begonnen. Ruim 500 kilometer file staat er al in het land. De meeste vertraging heb je op de volgende wegen. A2 Utrecht-Den Bosch, 20 minuten tussen Culemborg en Zaltbommel. 13 kilometer langzaam rijdend verkeer daar. 6 kilometer file op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Burgerveen. Dat is na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht en de vertraging een kwartier. Half uur vertraging na een ongeluk op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 6 kilometer file tussen knooppunt Velsen en Uitgeest. Bij Uitgeest zijn ook twee rijstroken dicht. En een half uur vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Het rijdt langzaam over 24 kilometer tussen Utrecht-Noord en Noorderloos.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Wereldvoetbalbond FIFA ligt onder een vergrootglas in de Verenigde Staten. De openbare aanklagers van de staat New York en New Jersey zijn een officieel onderzoek gestart naar de ticketprijzen voor het aankomend wereldkampioenschap. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor het onderzoek zijn de torenhoge prijzen en signalen van misleiding. Supporters klagen dat een bewuste gevoel van schaarste is gecreëerd om hen onder druk te zetten snel tickets te kopen. Daarnaast voelen veel fans zich misleid over de kwaliteit van hun zitplaatsen. De autoriteiten eisen nu interne documenten van de FIFA om in te zien en te achterhalen waarom de ticketprijzen zoveel hoger liggen dan bij eerdere toernooien. Er wordt specifiek gekeken naar variabele prijsmodellen waarbij kaarten per verkoopfase duurder werden. De kritiek op de Voetbalbond is niet nieuw. Uit berekeningen blijkt dat een ticket voor de finale gemiddeld $13.000 kost tegenover $1.600 tijdens het vorige WK. De hoofdaanklager van New York benadrukt dat fans erop moeten kunnen vertrouwen dat ze krijgen wat hen is beloofd. De FIFA moet zich dus verantwoorden vlak voor de aftrap van het toernooi dat naast de Verenigde Staten ook in Canada en Mexico wordt gehouden. FIFA-voorzitter Gianni Infantino verdedigde de tarieven eerder door te stellen dat de bond marktconforme prijzen moet hanteren binnen de huidige entertainmentmarkt. De Amerikaanse justitie neemt daar voorlopig geen genoegen mee.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Show. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 700 kilometer file in het land. Zoals gebruikelijk is het weer druk op de weg op donderdag. Veel vertraging in de regio Amsterdam. Laten we daar ook beginnen met een ongeluk op de A10... vanuit knooppunt de Nieuwmeer naar knooppunt Koenplein. Dat is dus de A10 West. Bij het ongeluk was ook een motorrijder betrokken. Dat gebeurde bij de Koentunnel. Dik een kwartier vertraging op die A10 West. Maar de weg is dicht, dus je moet omrijden via de A10 Oost. A2 Utrecht-Den Bosch bij Zaltbommel, 20 minuten vertraging. A4 Amsterdam-Den Haag bij knooppunt Burgerveen een ongeluk. De weg is weer vrij. Vertraging nog een kwartier. Een uur vertraging op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 staat 8 kilometer file. Dat komt dus door dat ongeluk op de A10 met die motorrijder. Daardoor staat het daar muurvast. En kan je dus maar beter omrijden via de zuid- en de oostkant van Amsterdam. A9 tot slot vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij Uitgeest 6 kilometer file en 40 minuten vertraging. Vanaf knooppunt Velzen rijdt het langzaam door bergingswerkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Teams. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Formule 1-coureur Carlos Sainz is bijzonder enthousiast over het gloednieuwe stratencircuit in Madrid. De Williams-rijder is als ambassadeur nauw betrokken bij het grote Spaanse project en verwacht dat de spectaculaire baan alle critici definitief zal verrassen. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Sainz wijkt Madrid duidelijk af van het standaardconcept van een stratencircuit. Het circuit vormt een unieke mix tussen een krap stratengedeelte en een open permanent circuit met veel snelle richtingswisselingen. Vooral een lange bocht van bijna 180 graden maakte diepe indruk op de Spanjaard. Coureurs racen daar met zeer hoge snelheid door een flinke helling, waarbij de baan ook nog eens flink omhoog en omlaag loopt. Sainz vergelijkt de passage deels met de bekende kombocht van Zandvoort, maar benadrukt dat de snelheid in Spanje veel hoger ligt. Hij noemt het ontwerp gedurfd en denkt dat autosportsfans het circuit snel zullen gaan waarderen. De werkzaamheden in de Spaanse hoofdstad liggen strak op schema. Sainz reed onlangs zelf al enkele demonstratieronden en ziet dat de baan bijna af is. Wel erkent hij dat racewagens door de lange rechte stukken hard kunnen gaan stuiteren op het asfalt. Sainz maakt zich daar nu echter nog geen zorgen over en wil eerst de officiële trainingen afwachten. In september wordt er voor het eerst geraced over het gloednieuwe circuit.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Bijna 800 kilometer file in het land, zoals gebruikelijk weer een drukke donderdag. Veel vertraging in de regio Amsterdam en in het midden van het land. Op de A2 Utrecht-Den Bosch, 20 minuten vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. De vertraging is nog een uur op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Er staat 6 kilometer file, want op de A10 West gebeurde een ongeluk met een motorrijder bij de Koentunnel. De weg was daar even dicht. Momenteel zijn alle rijstroken weer vrij, maar op de A10 vanuit de Nieuwmeer naar Watergraafsmeer bij de Koentunnel altijd nog 9 kilometer file en 40 minuten vertraging. Ook is de A9 weer vrijgegeven na een ongeluk vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Kooimeer. Maar vanaf knooppunt Rotterpolderplein staat 20 kilometer file met 40 minuten vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Marit Steenbergen heeft de magische grens van 52 seconden doorbroken op de 100 meter vrije slag. Tijdens een wedstrijd in het Franse Canet-Roussillon klokte de regerend kampioene een tijd van 51,86 seconden. Daarmee scherpt ze haar eigen Nederlandse record flink aan. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met deze tijd is Steenbergen nu de op één na snelste vrouw ooit op dit koningsnummer. Alleen de Zweedse Sarah Sjöström was in het verleden sneller en heeft met 51,71 seconden nog altijd het wereldrecord in handen. De Nederlandse topzwemster bleef daar slechts 1500ste boven. Zelf gaf Steenbergen na afloop aan dat ze tijdens de race niet direct doorhad dat het zo snel ging. De trainingen verliepen de afgelopen periode al erg goed en ze is blij dat dit er nu in een wedstrijd uitkomt. Het is de tweede keer in korte tijd dat ze haar eigen toptijd verbetert, nadat ze in Monaco ook al een snelle tijd neerzette. De internationale zwemcompetitie reist direct door naar Barcelona voor de laatste stop van de Tour. Steenbergen is door haar prestaties gretig geworden en wil daar vol voor het wereldrecord gaan. Om dat te halen moet ze naar eigen zeggen iets meer bouwen in het tweede deel van de race. Door in de eerste 50 meter beter te doseren, hoopt ze in de laatste 10 meter nog net genoeg energie over te houden voor de toptijd. Ze heeft haar zinnen nu volledig gezet op het verbeteren van het wereldrecord.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke spits vanmiddag met een aantal bijzonderheden. Totaal aantal kilometers file loopt al wel iets terug. We zitten nu op 660. Op de A2 Utrecht-Den Bosch. Een half uur vertraging bij Zaltbommel. Linkerrijstrook van A7 is dicht vanuit de afsluitdijk naar Groningen bij Tijnje. Daar staat na een ongeluk 5 kilometer file met een kwartier vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar. Altijd nog een half uur extra reistijd heb je nodig tussen knooppunt Rotterpolderplein en Akersloot. Want dan staat 13 kilometer file. Na een ongeluk op de A10 West bij de Koentunnel richting Zaan. Stad 12 kilometer file met een half uur vertraging nog. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Ook op de aansluitende A5 nog een fikse file. Op de A10 vanuit het Koenplein naar Durgerdam 15 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En een half uur vertraging heb je ook in het zuiden van het land op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven bij Oorschot. Want er staat 7 kilometer file vanwege een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennisser Jesper de Jong heeft de derde ronde van Roland Garros bereikt. De Jong doet als zogeheten lucky loser mee aan het toernooi nadat de Franse speler zich op het laatste moment moest afmelden. Die onverwachte kans pakte de Jong met beide handen aan. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een eerdere stunt tegen oud-winnaar Stan Wawrinka rekende de Jong in zijn tweede partij ook af met de Italiaanse Federico Chiena. De tennisser spreekt zelf van een absolute mijlpaal in zijn carrière. Hij omschrijft zijn avontuur in Frankrijk als een ware rollercoaster. De Jong erkent dat het wegvallen van een geplaatste speler voor een gunstige loting zorgde, maar benadrukte dat hij de opeenvolgende wedstrijden wel zelf moest winnen. De sportieve prestatie levert de Nederlander ook financieel veel op. Het bereiken van de derde ronde is inmiddels goed voor ruim een ton aan prijzengeld en een flinke stijging op de wereldranglijst. Dat is volgens de Jong een hele fijne bijkomstigheid. In de volgende ronde wacht een ontmoeting met de Russische Karin Khachenkov. Eerder dit jaar stonden de twee ook al tegenover elkaar tijdens het toernooi in Rotterdam. Die partij ging toen verloren, maar de Jong geeft aan dat hij destijds kansen heeft gehad. Hij kijkt met veel vertrouwen uit naar de nieuwe ontmoeting en ziet volop mogelijkheden voor een volgende overwinning.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukste moment van de spits ligt alweer achter ons. De meeste vertraging nog op de volgende wegen. De A2 Utrecht-Den Bosch, 20 minuten bij Zaltbommel. Kwartiertje op de A5 Hoofddorp Amsterdam bij de aansluiting met de A10. Ook op de A10 wordt nog langzaam gereden. Vanuit knooppunt de Nieuwemeer naar knooppunt Watergraafsmeer staat voor knooppunt Koenplein 5 kilometer met een kwartier oponthoud. A27 Utrecht-Breda, 20 minuten vertraging tussen Lexmond en Werkendam. 12 kilometer file nog daar. En een half uur tijdsverlies op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven. Het is file rijden tussen Moergestel en Bergen.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bondscoach Ronald Koeman streept de geplande stageplaatsen voor het komend wereldkampioenschap definitief weg. Het plan om jonge talenten mee te nemen naar het toernooi is door personele problemen onuitvoerbaar geworden. Op stel manier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het idee was om 3 plekken in de selectie te reserveren voor de toekomst. Aanstormende talenten zoals Kees Smit en Luciano Valente moesten zo ervaring opdoen, maar ze hebben inmiddels te horen gekregen dat ze thuis blijven. Door de aanhoudende stroom aan blessures, met name in de defensie, kan Koeman het zich niet veroorloven om plekken weg te geven aan spelers die nog niet klaar zijn voor het grote werk. De bondscoach legde uit dat de realiteit hem heeft ingehaald. Hij kiest nu bewust voor spelers die betrouwbaar zijn en direct inzetbaar zijn als dat nodig is. Dat verklaart ook de aanwezigheid van routiniers zoals Martin de Roon en Mats Wiever. Volgens Koeman bezitten zij het juiste karakter om hun rol te accepteren, ook als ze vanaf de reservebank energie moeten leveren aan de groep. Daarnaast krijgt de debuterende aanvaller Cresinho Somerville de voorkeur vanwege zijn hoge werkethiek en verdedigende discipline. Ook de keuze voor gevestigde namen zoals Wout Weghorst en Memphis Depay past binnen deze filosofie van zekerheid. Koeman benadrukt dat alles mee moet zitten om ver te komen, maar dat betrouwbaarheid nu de prioriteit heeft gekregen boven het opleiden van de jeugd.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits zit er bijna op. Nog 80 kilometer file op de Nederlandse wegen. Kwartiertje vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Zaltbommel. Na een ongeluk is de linkerrijstrook van de A4 dicht vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. Vanaf Hoofddorp Zuid een kwartier vertraging. Een kwartier vertraging op de A27 nog vanuit Utrecht naar Breda. Langzaam rijden tussen Lexmond en Werkendam over 10 kilometer. Die vertraging is 20 minuten als je nu aansluit in de file op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven. Staat 13 kilometer tussen Moergestel en Best. En nog 10 minuten vertraging op de N69 vanuit Veldhoven naar Neerpelt. Tussen afrit Bergijk en de Belgische grens 4 kilometer file.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: cars on it. Grand Prix Radio. Sport in het kort. Een opvallend besluit in de keukenkampioendivisie, waar degraderend NAC Breda vasthoudt aan Carl Hoefkens. De Belgische trainer heeft na intensieve gesprekken met de directie groen licht gekregen om de club zo snel mogelijk terug te loodsen naar het hoogste niveau. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. NAC eindigde afgelopen seizoen op de voorlaatste plaats in de Eredivisie, net boven Heracles Almelo, waardoor degradatie onvermijdelijk was. Ondanks deze sportieve klap spreekt de clubleiding volop vertrouwen uit in de coach. Hoefkens begint daarmee binnenkort aan zijn derde seizoen in Brabant, aangezien zijn contract nog 1 jaar doorloopt. De trainer steekt de hand in eigen boezem en geeft toe dat de degradatie hem nog altijd veel pijn doet. Hij laat weten dat het resultaat hem absoluut niet lekker zit en dat hij er de afgelopen tijd regelmatig wakker van heeft gelegen. Toch voelt de oefenmeester zich thuis in Breda en is hij naar eigen zeggen nog niet klaar bij de club. De doelstelling voor de club is helder. NAC wil direct terugkeren naar de Eredivisie. Hoefkens omschrijft zichzelf als een vechter die uit is op revanche. Hij wil er alles aan doen om samen met de club, de supporters en de directie te strijden voor promotie. De directie steunt die ambitie en kiest hiermee bewust voor continuïteit op de trainingsbank.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Wereldvoetbalbond FIFA ligt onder een vergrootglas in de Verenigde Staten. De openbare aanklagers van de staat New York en New Jersey zijn een officieel onderzoek gestart naar de ticketprijzen voor het aankomend wereldkampioenschap. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor het onderzoek zijn de torenhoge prijzen en signalen van misleiding. Supporters klagen dat een bewuste gevoel van schaarste is gecreëerd om hen onder druk te zetten snel tickets te kopen. Daarnaast voelen veel fans zich misleid over de kwaliteit van hun zitplaatsen. De autoriteiten eisen nu interne documenten van de FIFA om in te zien en te achterhalen waarom de ticketprijzen zoveel hoger liggen dan bij eerdere toernooien. Er wordt specifiek gekeken naar variabele prijsmodellen waarbij kaarten per verkoopfase duurder werden. De kritiek op de Voetbalbond is niet nieuw. Uit berekeningen blijkt dat een ticket voor de finale gemiddeld $13.000 kost tegenover $1.600 tijdens het vorige WK. De hoofdaanklager van New York benadrukt dat fans erop moeten kunnen vertrouwen dat ze krijgen wat hen is beloofd. De FIFA moet zich dus verantwoorden vlak voor de aftrap van het toernooi dat naast de Verenigde Staten ook in Canada en Mexico wordt gehouden. FIFA-voorzitter Gianni Infantino verdedigde de tarieven eerder door te stellen dat de bond marktconforme prijzen moet hanteren binnen de huidige entertainmentmarkt. De Amerikaanse justitie neemt daar voorlopig geen genoegen mee.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Binda now. In via the Grand Prix Radio app.
1: 11 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.